reizigers, de space train naar de after vertrekt over enkele minuten. Dit is de